welkom in mijn werk. Het is misschien maar per toeval dat je hier komt luisteren, maar zet u even. Leun achterover. Of haal u iets om te drinken en iets om te roken? Dante clown heeft je zwaar op gezoekjes doen en mijn lol en concentreer doen. Laat u niet afleiden door uw vol of uw lief. Luistert. Come on. Hier gaan we. Sper de ogen. Ogen wijd. Open uw bek. Trek de ketting. Voel de kooi. Het is een nieuwe setting. Het is een oud gevecht. Deze strijd.